0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: hebben.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer. In noorden nog enkele buien. Verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

heel ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en haar laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou een van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
5: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
4: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
6: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
4: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Er staat nu 70 kilometer file in de regio. Je hebt onder andere vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en afrit Budel staat 3 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Op de A2 richting Utrecht heb je tussen afrit Veghel en Waardenburg 20 minuten vertraging. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam vanaf Zevenbergshoek 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Oosterhout en knooppunt Zonzeel staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio Horizon. Horizon. Peter van Echt.

Dat is een straat in Liverpool die door dit nummer wereldberoemd is gemaakt. En sinds 1967 neemt ook menig fan de naambordjes van Penny Lane als souvenir mee naar huis. En mocht je ooit in Liverpool komen, stap dan op de bus van de Magical History Tour. En neem een kijkje op Penny Lane en stop ook even bij de kapperszaak op de hoek. Goedemorgen, maandag 12 oktober.

0: twijfels meer.
1: En nog niet zo lang geleden was ze in de show van Radio. Je hoorde Vanaf Vandaag.
2: Dit is Radio Horizon.
1: Horizon. Vanaf vandaag en tot en met 18 oktober staat Nederland in het teken van de Nationale Recycle Week. Ook de gemeente Kranendonk doet mee aan deze landelijke actieweek. De gemeente vraagt extra aandacht voor het apart inleveren van afgedankte apparaten, lampen, maar ook batterijen. Volgens de gemeente blijven veel oude apparaten in de kast of in de la liggen. Of verdwijnen ze uiteindelijk bij het restafval. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

0: het weekend is weer voorbij gevlogen. Hè?
1: Ja.
0: Ik hoop dat u wel een heel goed weekend heeft gehad. In ieder geval zijn we deze nieuwe werkweek begonnen met het ochtendprogramma Simple Simons. Hadden wij Simply Red met Jericho. Hadden wij het net over de Nationale Recycle Week, die vandaag is begonnen. En die nog duurt tot en met 18 oktober. Veel oude apparaten blijven dus in de kast of in de la liggen. Ik kan dat thuis bij mezelf ook wel vinden eigenlijk. En dan denk ik bij mezelf, ja, wat moet ik er eigenlijk mee? Laat het in ieder geval niet bij het restafval verdwijnen. Want dat is zonde, want ze bevatten onderdelen en grondstoffen die opnieuw te gebruiken zijn. En wil jij weten waar het dichtstbijzijnde inleverpunt is, kijk dan op www.recycle.nl.

340 met de zangeres van de Pretenders, Chrissy Hynde. Je hoorde Breakfast in Bed. En daarmee is het 10 minuten voor half 8 geworden. Ja, en na een frisse start die wij aan de lijve hebben ondervonden deze ochtend, met plaatselijk ook mist hier en daar, volgt een droge en op veel plaatsen ook een zonnige dag. En het warmt op naar 16 tot 18 graden vandaag.

0: Ja, en zo tegen het einde van het jaar heeft Harry bij zichzelf gedacht... nou, laat ik nog maar eens een nieuwe plaat maken. Heeft hij goed gedaan. Coming Up Roses, zo heet hij, de nieuwe van Harry Styles. De politie waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als agent. In de afgelopen weken werden ook een aantal inwoners van de gemeente Hezen leende daarvan slachtoffer. Met babbeltrucks halen de oplichters mensen over om geld en ook waardevolle spullen af te geven. Word je gebeld en vertrouw je het niet, hang dan op en meld het bij de politie via 0900-8844. En staat er iemand aan de deur die zegt agent te zijn, vraag dan altijd naar zijn identificatie. Een pas met foto en ook dienstnummer.
1: Horizon, de streekomroep voor Heeseleende, Kranendonk en Valkenswaard. Het nieuws van bij ons.
2: Radio Horizon.
1: De hits die je kent. Oh yeah. Radio Horizon.
0: Ja, en vertrouw je het dan nog niet helemaal? Dan bel gerust 112. Vanavond weer in een nieuwe aflevering van Horizon Verbreed met Erik van Moorsel. Na alle waarschijnlijkheid ook weer het vaste item. Ja, zo moeilijk is het allemaal niet. Oude meuk is ook leuk. Zijn dit de Detroit Spinners?

Radio Horizondag voor de boeg. Straks om 10 uur Horizon at Work met Jan van Dommelen. Tussen 12 en 2 weer een nieuwe aflevering van Peter Swaak met zijn lunchprogramma De Smaak van Swaak. Tussen 2 en 3 hebben we een nieuw tussenuur. Tussen 4 en 6 een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt. En vanaf 6 uur uiteraard ook weer een nieuwe knooppunt Leen de Rijden. Met in ieder geval de muziek van Frans van Dam. En later dus Horizon Verbreed met Erik. Nou, dat was een beetje het programma voor deze dag. Doen we deze van de Jam.

0: Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits verloopt over het algemeen niet drukker dan gebruikelijk. Ongelukken veroorzaken wel de meeste vertraging. Zo loopt het behoorlijk vast op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Galder ging het mis en daardoor is de linkerrijstrook dicht. Reken hier op 3 kwartier extra reistijd. Dan naar de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en knooppunt Deel ben je 20 minuten langer onderweg. Op de A16 Breda richting Rotterdam, vanaf de Moerdijkbrug 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum, vanaf Geertruidenberg heb je een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

carrière nog van Cliff Richard. Jorde Dreaming. De gemeente Heesterleende die heeft een vrachtwagenverbod ingesteld op de parkeerplaats van het Leenderbos aan het Strijperpad in Leende. Vrachtwagens parkeerden daar regelmatig en dat zorgde voor overlast en voor gevaarlijke situaties, ook voor de voetgangers uiteindelijk. De parkeerplaats is bedoeld voor bezoekers van het Leenderbos en niet voor vrachtverkeer. Toch stonden er geregeld vrachtwagens. Een andere keer reed een vrachtwagen zich vast, waardoor andere auto's de parkeerplaats niet meer op of af konden. Staatsbosbeheer is eigenaar van de parkeerplaats en heeft de gemeente om het verbod gevraagd. En de politie Oost-Brabant heeft daarop positief geadviseerd over deze maatregel. En bij de ingang van de parkeerplaats komt een verkeersbord dat vrachtwagens de toegang uiteindelijk zal gaan verbieden. Dit is William Pitt met dubbel T op het einde. Ik weet ook niet waarom, maar het is zo. Dit zijn de City Lights.

bijna 15 minuten voor 8 geworden met Fleetwood Mac. Jorden, Go Your Own Way. Ja, welkom bij Connect binnenkort. Hè, het thema van het Lichtfestival Glow 2026. De plek voor ontmoeting, interactie en verbinding tussen mens, technologie en omgeving uiteraard. Het vindt plaats van 7 tot en met 14 november. En dan stroomt de lichtkunst door Eindhoven, Oorschot, Best, Veldhoven, Helmond en ook Lieshout. De regio ligt op en jij bent uitgenodigd om te komen kijken. We moesten er even aan denken toen we City Lights hadden van William Pitt. Dit is Barclay James Harvest. Love.

liedjes van de Beatles. De titels kwamen in deze plaat voorbij van Barclay James Harvest. Bij lange na niet allemaal, zou zeker niet kunnen. Ja, het lichtfestival Glow dus 2026 van 7 tot en met 14 november. Het Philips Stadion die vormt voor het eerst sinds jaren ook weer een officieel decor van het festival. Er wordt een spectaculaire 15 minuten durende licht- en droneshow georganiseerd, genaamd The Breeding Collective.

best wel een alleraardigste maandag. Hadden wij Crowded House en The Weather With You. Ja, zometeen alweer het allerlaatste weer nieuws en verkeer van deze vroege maandagochtend. En daarna zijn we natuurlijk bij u terug met nog meer Simpel Simons. Bij afwezigheid van Rolf nog een tijdje. En wij vangen het programma op maandag en dinsdag op onze eigen wijze manier. Sinds de editie van december 2000 staat deze plaat die we nu gaan beluisteren, behalve dan in 2001, onafgebroken genoteerd in de jaarlijkse NPO Radio Top 2000 van de Nederlandse publieke radiozender NPO Radio 2. Dit is Muziek van de Dijk en Dansen op een vulkaan.

0: de Zwaarse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
5: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
4: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
6: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
4: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu zo'n 225 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Ridderkerk staat 20 kilometer file met 35 minuten vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum vanaf Oosterhout 20 minuten tijdsverlies. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 9 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot slot de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 40 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Peter van Echt.

de keuze is gemaakt. Hadden wij Ella Lonely met Choosing Texas. Even 8 uur geworden op deze maandag, deze 12e oktober. Een bijzonder goedemorgen. Welkom bij deel 2 van het ochtendprogramma Simpel Simons. Is dit een ode aan de ruim 1000 kilometer lange Zuid-Amerikaanse rivier, de Orinoco Flow. Ook al bekend als CLW, dit nummer van...

in ieder geval een beetje om op gang te komen. Ik kan me er alles bij voorstellen dat een maandag altijd wel een beetje een vervelende dag is. De Mavericks hadden wij met Here Comes My Baby. Uit het grote jongerenonderzoek 2026 van Mediahuis en Mediatest blijkt dat jongeren tussen de 15 en de 35 jaar steeds meer behoefte hebben aan rust en ook minder digitale prikkels. Maar tegelijkertijd brengen ze nog wel gemiddeld 5,3 uur per dag door op hun mobiele telefoon. In Kempen vroeg in Valkenswaard naar het telefoongebruik en social media gebruik van de jongeren. En uit onderzoek blijkt ook dat 39% van de jongeren vindt dat het beter was geweest als social media nooit was uitgevonden. In Kempen ging een tijdje geleden in Valkenswaard de straat op en vroeg aan jongeren hoe zij zelf omgaan met social media en hun telefoongebruik. Het filmpje is nog steeds te bekijken op 1 Kempen, ook op YouTube, maar ook via onze website. Dit is Ilse de Lange.

0: muziek van Ilse. De lange mooie plaat, de Gravel and Dust. Hans is inmiddels ook binnen, ook al aangeschoven inmiddels. We gaan luisteren naar een nieuwe Horizon Agenda.
1: Horizon Agenda.
2: 6 ondernemingen uit de gemeente Kranendonk zijn genomineerd voor de ondernemersprijzen in de gemeente. 3 bedrijven maken kans op de titel ondernemer van het jaar en 3 op de titel start-up van het jaar. De winnaars worden op 19 november bekendgemaakt tijdens een feestelijke avond in de Smelt in Maarhezen. De organisatie deelt later meer informatie over het programma en de aanmelding voor de avond. De social makelaars van Kordaat Welzijn komen morgenochtend naar Gastel voor een ronde trots op Kranendonk. Tussen 11 en 2 staan ze op het Sint-Cornelisplein om onder het genot van een hapje en een drankje in gesprek te gaan met inwoners. Met de tour trekken de makelaars langs de dorpen van Kranendonk op zoek naar verhalen, mensen en initiatieven die de gemeente bijzonder maken. Ze willen horen waar inwoners trots op zijn, wie zich belangeloos inzet voor een ander en welke initiatieven meer aandacht verdienen. Kortom, wie maakt het verschil in jouw dorp? Morgen vroeg, vanaf 11 uur, kan iedereen in Gastel binnenlopen op het Sint-Cornelisplein om een praatje te maken en te vertellen waar hij of zij trots op is. Aanmelden is niet nodig. IVN Kranendonk en IVN Weert houden op maandag 19 oktober een zogeheten groene veerkrachtwandeling in het Weerterbos. Een groene veerkrachtwandeling is iets anders dan een reguliere IVN-wandeling, al dus bij de IVN-organisaties. De wandeling is vooral gericht op de helende werking van de natuur en het ondergaan van het hier en nu in een groene omgeving. De wandeling begint om 9 uur in het Perkersbos aan de Heugterweg nummer 2 in Nederweert en duurt ongeveer 2 uur. De afstand is 4,5 kilometer. De wandeling is voor iedereen die houdt van natuur, mentale gezondheid en een goede wandeling. Deelname is gratis, maar het aantal deelnemers is beperkt en daarom wordt u verzocht aan te melden voor de wandeling en dat kan via e-mail. De veerkrachtwandeling op maandag 19 oktober, 's morgens om 9 uur in het Weerterbos. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
4: Radio Horizon.

Ondertussen hebben wij ons zelf voorzien van een vers bakkie koffie. En ondertussen hebben we natuurlijk ook kunnen luisteren naar de Horizon Agenda. En alle berichten die daarin voorbij zijn gekomen, je kunt ze nalezen op onze website. En ondertussen hebben we natuurlijk ook weer kunnen luisteren naar de nieuwe single van Direct. Wat een mooie plaat. My Friend, zo heet hij. De maximum snelheid op de Gelderopse weg in Hezen. Op het gedeelte buiten de bebouwde kom gaat naar beneden naar 60 km per uur. Dat meldt de gemeente Hezen-Leende. En de gemeente vraagt weggebruikers goed op de nieuwe verkeersborden te letten die er komen. Of misschien al staan zelfs. En met de lagere snelheid wil de gemeente zorgen voor meer rust, beter overzicht en ook meer veiligheid op de weg. Ondertussen luisteren we naar de Human League. Plaat met een hele mooie tekst. Human. Komt een stukje in voor dat gaat als volgt. Born to make mistakes. Is niet erg. Als we er maar van

lijf hebben wij deze ochtend ondervonden dat deze dag fris en ook wat mistig is begonnen hier en daar. Vandaag een droge dag verder en op veel plaatsen stijgt de temperatuur van 16 tot een graadje of...

is 26 jaar geleden dat Siep van de Kast deze plaat ook een keertje heeft uitgebracht. Maar het haalt het belangen naar niet bij dit originele. Mooie plaat van Kajak en You're the Rattlers Queen.

0: Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk op de weg, zoals gebruikelijk. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Ridderkerk staat 26 kilometer file met 35 minuten vertraging. Daarna de A27 Breda richting Gorkum. Vanaf Geertruidenberg 20 minuten tijdsverlies. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam doe je er tussen Willemstad en afrit Niemansdorp 25 minuten langer over. En tot slot de A58 Tilburg richting Breda. Door een eerder ongeluk tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel ben je nog 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: heeft een mooie staand slot, dit nummer. We kunnen proberen om het samen te doen. Moet je wel even goed opletten. And we're lying in the morning sun. Hadden wij Will and the People. Ooit stonden zij op Pinkpop, enige tijd geleden. Uit onderzoek van Volksgezondheid en Zorg blijkt dat 16% van 12 tot 16-jarige scholieren in Nederland ooit heeft gerookt. 25% heeft ook geveept. Maar hoe zit dat bij jongeren in de Kempen? Daar gaan we op in bij de miniserie Even over vepen, zo heet die. Daar gaan we erachter komen hoe dat precies zit. En in deze aflevering spreken we met jongeren uit de regio over hun ervaringen met vepen. Waarom zijn ze begonnen? Hoe vaak gebruiken ze een vape? En zijn ze niet bang voor de gevolgen? Het filmpje is te zien op 1 Kempen, YouTube, maar ook via onze website. Moet je maar eens doen. Ja, en dan de fietsroute, de smokkelroute, hè? Die is genomineerd voor de Belgische Limburg Visit Award. In de categorie wandel, fiets of waterbeleving. Zometeen iets meer daarover. Dit is Danny Vera en Like It Always Was.
1: Zoals je

Vera de Smokkelroute. Genomineerd dus voor de Belgisch Limburg Visit Award. En de Smokkelroute is een grensoverschrijdende fietstocht van ongeveer 44 kilometer door het historische smokkelgebied van Kranendonk en uiteindelijk ook Hameltach. Hij was een smokkelaar die diep in de nacht... Er is ooit een liedje over gemaakt, toch? Hè? Ja, spannend eigenlijk. Gaan we een keer doen, denk ik. Probeer iets te smokkelen ook. Danny Vera hadden we met Like It Always Was. Weer zo mooie. Dit is Douwe Bob en Note to Self. I can st-

ochtendprogramma Simpel Simons bij afwezigheid van Rolf de komende periode. Op maandag en dinsdag vervang ik zijn programma. En woensdag, donderdag en vrijdag doet Hans van der Meistad. Het is een stille strijd, maar wel een fanatieke. Wie krijgt de meeste tegels uit de tuin? In het NK Tegelwip heeft Kranendonk zich inmiddels naar de 5e plaats gewrikt. In het klassement voor kleine gemeenten met ruim 17.600 gewipte tegels. Dat zijn er zo'n 815 per 1000 inwoners. En daarmee is de gemeente koploper van de hele Kempen. En wie nog mee wil doen, die wordt woensdag aanstaande een beetje geholpen, want dan rijdt namelijk de gratis tegeltaxi rond. Nou, doe je best met het tegelwippen. Dit is Amy McDonald en Mr. Rock.

Ja, we zitten een beetje in de afrondende fase van het ochtendprogramma Simpel Simons. Maandag 12 oktober, de allereerste voor deze nieuwe werkweek. Er zit een hele mooie plaat van McKin, Clark en Hillman. En Don't You Ride Her Off Like That. Straks om 10 uur Horizon at Work. Tot 12 uur met Jan van Dommelen. En ik ben altijd wel weer benieuwd welke mooie pareltjes daar weer in voorbij gaan komen. Lekker luisteren, in ieder geval. Nou, we zijn nog niet helemaal klaar. Mocht je onderweg zijn, doe het voorzichtig. Zijn dit The Cars met T.

0: Het begin van deze nieuwe Radio Horizondag is gemaakt met het ochtendprogramma Simpel Simons. Zometeen hebben we Nicky uit Rooij, oftewel Sint-Oederode. En zij zegt hallo tegen de wereld, dat doen wij ook. Tot vanmiddag om een uurtje of twee. Radio Horizon.
1: Het nieuws uit de regio.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
6: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
7: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
8: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
9: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
8: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
10: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
10: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roeland Muller van de economieredactie.
12: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident. Sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen. En ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
11: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
13: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
11: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
14: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Het wordt minder druk op de weg. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. Te beginnen op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en knooppunt Leenderheide staat 10 kilometer file met een kwartier extra reistijd. Op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 11 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dan naar de A58, Breda richting Tilburg. Vanaf knooppunt Galder 20 minuten tijdsverlies. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en Vlijmen 10 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: In het uitvaartcentrum van Van der Stappen in Budel wordt een gratis informatieavond gehouden over het omgaan van verlies en rouw. Tijdens een rouwproces kan het lastig zijn houvast te vinden. Ook goed bedoelde adviezen uit de omgeving sluiten niet altijd aan bij wat iemand nodig heeft. Daarom is het belangrijk om de tijd en ruimte te nemen voor een rouwproces. Jeanne van Mierlo, rouw- en traumaopleider en therapeut, vertelt die avond over wat mensen kunnen tegenkomen tijdens een rouwproces. Ook worden verschillende handvatten besproken die kunnen helpen met het omgaan van verlies. Er is gelegenheid om vragen te stellen en deelnemers kunnen hun persoonlijke verhaal delen. Na afloop is er ook gelegenheid om persoonlijk vragen te stellen. De informatieavond vindt plaats in het uitvaartcentrum aan de Kleinschoterweg 2A in Budel op woensdag 21 oktober van 7:30 tot 9:00. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via e-mail of telefonisch via 0495 430 260. Vrijdag 30 oktober organiseert Bibliotheek Budel een kindercollege over kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Andrea Driessen, leesmediaconsulent en historica, vertelt over het leven van kinderen in oorlogstijd. Tijdens het kindercollege gaat het over kinderen die in deze periode opgroeiden. Hun leven leek op sommige punten op dat van kinderen nu. Ze gingen naar school, speelden met vriendjes en hadden plannen voor de toekomst. Door de oorlog kregen ze echter ook te maken met gevaar, onzekerheid en tekorten. Sommige kinderen moesten vluchten of onderduiken, andere kinderen verloren familieleden of vrienden. Tijdens het kindercollege krijgen deelnemers dagboeken, filmpjes en verhalen te zien. Zo wordt verteld hoe het was om als kind in oorlogstijd te leven in Brabant, de Kempen en andere delen van Nederland. Het kindercollege vindt plaats vrijdag 30 oktober van 3 tot 4:15 in Bibliotheek Budel en de deelname is gratis. Aanmelden kan via de agenda op bibliotheekkempen.nl. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. Tot zover het blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Radio Horizon.
3: Radio Horizon.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: De statie in Valkenswaard. Het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard, waar het voor iedereen fijn vertoeven

0: juiste adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog 1 dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 vertragingen in de regio. Te beginnen op de A58 richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot staat 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En op de N279 Roermond richting Den Bosch doe je er tussen Helmond Noord en Beek en Donk 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan van Dommelen.

0: Nothing Sweet About Me. En dat om 4:04. Op 12 oktober 2026, op deze mooie maandag. De zonnetje schijnt. Lekker.
1: Ja.
0: Luisteraars, goedemorgen. Welkom tot aan 12:00 dit programma Het Werk met Van Dommelen achter de knopjes. En we bedanken nog even Peter van Echt vanmorgen bij het vroege ochtendprogramma Simpel Simons. Want Rolf is enige tijd even uit de running. Die komt wel weer terug, maar dat duurt even. Dus dan is tot en met, even kijken, Peter van Echt doet dat vandaag, doet dat morgen ook nog. En vanaf woensdag Hans van der Meijs. En die neemt ons dan mee de rest van de week. En de vroege ochtend tussen 7 en 9 uur. Kijk eens aan, zijn we wel prettig ontwaken, hè? Met zijn wekkerradiootje aan. Dan de ASML Marathon Eindhoven. Gisteren die is gewonnen bij de mannen door Davis Kiplangat. En bij de vrouwen Letja Cheruto. En Davis die finishte in de tijd van 2:07:43. Ja, mooi. En het was een geweldig goed weer gisteren voor de marathon. Dus hebben er veel mensen van genoten. En er zijn veel deelnemers en deelnemsters geweest. Nou, dan kan allemaal een beetje toveren. Nou, pop, pop, pop, pop. Steve Miliband, Abracadabra.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

dat is wel eens wat anders dan de Soul Show met Ferry Mater. Dat is ook leuk, maar dit is de Amerikaanse tegenhanger. Waar het allemaal mee begon, Soul Train. Het populaire tv-programma van heel wat jaartjes terug. Is allemaal begonnen in de jaren, eind jaren 60 eigenlijk al, 70. Hebben ons overal meegenomen, de disco-periodes en de dance, days, alles erbij. Alle grote artiesten kwamen in dat tv-programma in Amerika. Soul Train was het programma en de muziek kwam van The Mother, Father, Sisters and Brothers, The Furry Sound en samen met The Three Degrees, de drie dames. Ja. Beetje de Supremes van de jaren 70. We gaan eens even kijken op onze muzikale kalender. En we komen terecht komende zondag, 18 oktober. Muziekgebouw in Eindhoven. Dan gaan we daar verwelkomen John Leventhal samen met Roseanne Cash. Ja, Roseanne Cash. De oudste dochter van Johnny Cash. Hè? En die gaat optreden in Eindhoven komende zondag in de Hertog Janszaal van het Muziekgebouw in Eindhoven. Er zijn nog kaartjes, heb ik begrepen. Maar je moet wel snel zijn. Dus Roseanne Cash, de moeite waard om dat allemaal mee te maken. Hier is ze met Dreams Are Not My Home.

Een mooie geluid van de band Huey Lewis en The News uit de regio San Francisco. Ik maakte kennis met de band in 1984 tijdens een rockpalast-uitzending van de Grugahalle in Essen. Daar traden ze voor de eerste keer op, ook via tv, rechtstreeks te zien en te horen, de band uit Amerika. Dus ja, happy to be stuck with you. En daarvoor hadden we John Leventhal samen met Roseanne Cash. Met even vermelding dat ze komende zondag staan ze in het muziekgebouw Eindhoven in de Hertog Jan 1 zaal. En dan moet je zijn, een kwart over acht begint. Er zijn nog enkele kaartjes verkrijgbaar. Dan, voor de mensen die vaak met het openbaar vervoer reizen, met de bus onder andere, komende woensdag, door de stakingen is er geen vervoer met de bussen, de stadsbussen en het streekvervoer. Dus houd het even in gaten. Mocht je daar afhankelijk van zijn, kun je misschien kiezen om thuis te werken of thuis te blijven van school. Ik zeg maar iets geks, dan mag je van tevoren even afmelden. Ja, er zijn zoveel redenen om dan te zeggen van nou, die dag maar even niet. Ja, ik snap de jongens en die meiden allemaal wel. Want per slotverrekening gaat het om je eigen baan en je wilt goede vooruitzichten hebben. Dus vandaar. Oké, heel begrijpelijk. Dan nu, muziek van Gerard van Maasakkers. Kom maar jongen.

Nou, dan kunnen we een spel niet tussen komen. Nee, een mooie plaat nog steeds. Avicii en Hey Brother. En daarvoor hadden wij een opname van onze vriend Gerard van Maasakkers. Met een hele mooie Een Handvol Vrienden. Voor het stikken van het lachen en het stillen van de pijn. Die heeft al van die mooie teksten altijd, Gerard. Al die jaren al. Hè? Ja. Daarom ook eens, weer eens aandacht in het programma voor hem. Mag ook. Straks nog wat meer artiesten die hier aan bod komen. Ja? Nou. Dat is ook leuk trouwens, een remake van de hit van Gloria Gaynor. Een beetje soulful house. Oh ja, goed ja. Met wat hulp van AI. Dat is tegenwoordig in, hè. Ja. Never Can Say Goodbye. Waarom maar.

Ja, de koffie schoot uit mijn bekertje. Het opnametje van Luke Howard, High Life. En daarvoor hadden we een remake van de grote hit voor Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, hier bij Horizon Network. Het is inmiddels geworden 5 minuten over half elf. Zo dadelijk hebben we de agendaberichten voor je met collega Hans van Groezen. We gaan eerst even terug naar de 60's. We doen dat met wie? Met de Hollies. De Hollies, kom maar jongens.

0: Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkel en Schaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ANWB-automaatje. Ook kunnen ze na afloop een gratis OV-probeerkaart met reistegoed aanvragen. Daarmee kan je zelf ervaren hoe het is om met een buurtbus of gewone bus te reizen. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 19 oktober van 10 tot 12 uur in ons Dommelsplekske in Dommelen. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht. En dat kan via de website van Bibliotheek de Kempen. De afdelingen van IVN Heeselende en Als de Zomer organiseren zondag 18 oktober een paddenstoelenwandeling bij het crematorium in Hezen. De natuurgidsen nemen jong en oud mee op zoek naar verschillende soorten paddenstoelen. Het bos rondom het crematorium staat bekend om de vele soorten paddenstoelen. En tijdens een wandeling vertellen de gidsen meer over de paddenstoelen en hun functie in de natuur. De wandeling begint om 1:30 voor kinderen en voor volwassenen om 2:00 vanaf de parkeerplaats bij het crematorium. Die wandeling duurt ongeveer 2:00, deelname is gratis. Een tip van de organisatoren voor kinderen: neem een spiegeltje mee, dan kan je ook de onderkant van een paddenstoel bekijken. Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveldsafari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Klok van Rietveld, het plantsoen in het park van Mineruis en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg, het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en het koop je vooraf bij het ticketshop van het Cultuurhuis in Bergrijk. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

0: tonight. Mooie plaat, blijft het nog steeds. Formatie Train, Hey Soul Sister. Bedankt Hans van Goeze wederom voor de agendaberichten hier bij Radio Horizon. Het is bijna 10:45, we hebben nog een muzikaal bericht uit België. Nou, laat maar eens even horen wat dat is.
1: Helmut Lotti Goes Classic, nu op RTV Horizon. Op donderdag 5 november ben ik eindelijk terug in Nederland. Ik kom naar het Muziekgebouw Eindhoven voor een onvergetelijke avond vol prachtige, oude en nieuwe klassieke muziek. Om 30 jaar Helmut Lotti Goes Classic te vieren met mijn Golden Symphonic Orchestra. Ik hoop dat jullie er ook bij zijn. Kaartjes vinden jullie op www.helmutlotti.com. Kom met een C. Maar alsjeblieft, kom met een K naar mijn jubileumconcert. Tot dan!
0: Dankjewel, Helmut. Mooi.

0: Another Tequila Sunrise. Dat ongelooflijk mooie geluid naar Stefan de Band, The Eagles, hier bij Radio Horizon aan het werk. En daarvoor hadden we muzikaal Helmut Lotti uit België. En die komt naar Eindhoven op 5 november, muziekgebouw, met zijn Golden Classics en het grote orkest erbij. De moeite waard, dus bedankt Helmut. Leuk om dat even te horen. We hebben er meer wat te melden. Oh ja, Vigoorhof van Heden, komende zondagmiddag, Niels, bekend van de Voice van Vlaanderen, die gaat er optreden aan de wedstrijd nummer 10, de gemeente Begijk. Vigoorhof van Heden, dus mooi.
1: Hello Twing, I'm Viola,
2: Ernestine,
1: Shirley. Here with our latest recording, Nothing But a Heartache.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biocide. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
6: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
8: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog 1 dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saudi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over van over de metalen constructie. Die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A29 richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beierland en knooppunt Heddegastplein staat een kapotte vrachtauto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

0: Take On Me. Wat was het? 1985? Dan moet ik op gaan zoeken. Daar geen zin in, joh. Maandag mooi. Nee, dat gaan we niet doen. Welkom, dit is Horizon at Work. We begonnen weer met een uurtje dit programma. En begon net de formatie uit Scandinavië. Aha, was dat over aha gesproken. Ja, we hebben het gehoord opnieuw. Het is een beetje moeilijk allemaal met... als er een storing is met de computers, dan valt het toch veel weg. Dus ja, we zijn allemaal op de hoogte. En een beetje uitkijken hoe dat het gaat lopen daar. Nou ja, het zal wel lopen, maar in ieder geval op een andere manier, denk ik. Even kijken op mijn lijstje. Wat heb ik nog? Oh ja, we gaan zo dadelijk even terug naar de jaren 60. Waarom ook niet? Ja,
1: nee. Radio Horizon.
2: Je luistert naar Radio Horizon.

Parachute. Was toch een aardig hitte weer voor de jonge dame Bente. En daarvoor hadden we Chad en Jeremy. En Another Girl. Even een berichtje uit Valkswaard, muzikaal bericht. Zadencentrum Geenhoven, die hebben op 1 november op de zondagmiddag niemand minder staan op de planken dan de band McTable, Rock'n'Roll en Rockabilly. Van de bovenste plank, dat wordt genieten geblazen van die mensen die daarvan houden en die dat leuk vinden. Een middag gezellige ontspanning te hebben en hele fijne muziek. Ja, dat is dus op 1 november. Zondagsmiddag Zadencentrum Geenhoven. En ze nemen ons onder andere mee terug helemaal in 1954. Ja. Het begin eigenlijk van Elvis, Scotty en Bill. Dat was lang geleden.

Als ik aan hun denk, moet ik denken dat ik al mijn auto moet wassen. Snap je? De band heet Wax. Wax. Nou, dan maar. Heeft er verder niks mee te maken, maar ja, schiet me zomaar naar binnen. Het is 11:30 precies. Bridge to Your Heart hadden we voor je. En daarvoor hadden we uit begin jaren 70 jaar Thin Lizzy met Whiskey in the Jar, hun versie. Dat was de lange versie trouwens, een single duurde nu wat korter. Oké. We gaan naar een Nederlandse productie, een Nederlandstalige productie ook trouwens. En we hebben een hele tijdje niet veel meer van hem gehoord, maar hij is weer helemaal terug met prachtige mooie opnames, een mooi album. En daarvan gaan wij draaien het liedje Vallen en Opstaan. We hebben het over Frans Duits.

0: Everybody Dancing to the Light. Phil Collins. Heerlijk uit de tijd van Genesis en zo. En hij zei zelf solo. En daarvoor hadden we de nieuwe opname van Frans Duits. Een tijdje geleden dat we van hem gehoord hebben. Mooie plaat geworden. Een beetje in de stijl van Hazes. Eerlijk is eerlijk. Het lied heet Vallen en Opstaan. Maar wel leuk. Ja, zeker. Leuk en mooi. Nou, mooi. Ja, zeker. We gaan zo dadelijk over naar collega Hans van Groesen. Die heeft weer de agendaberichten bij elkaar. Dus we gaan er nu snel overschakelen.
1: Horizon Agenda.
2: 6 ondernemingen uit de gemeente Kranendonk zijn genomineerd voor de ondernemersprijzen in de gemeente. 3 bedrijven maken kans op de titel ondernemer van het jaar en 3 op de titel start-up van het jaar. De winnaars worden op 19 november bekendgemaakt tijdens een feestelijke avond in de Smelt in Maarhezen. De organisatie deelt later meer informatie over het programma en de aanmelding voor de avond. De social makelaars van Kordaat Welzijn komen morgenochtend naar Gastel voor een ronde trots op Kranendonk. Tussen 11 en 2 staan ze op het Sint-Cornelisplein om onder het genot van een hapje en een drankje in gesprek te gaan met inwoners. Met de tour trekken de makelaars langs de dorpen van Kranendonk op zoek naar verhalen, mensen en initiatieven die de gemeente bijzonder maken. Ze willen horen waar inwoners trots op zijn, wie zich belangeloos inzet voor een ander en welke initiatieven meer aandacht verdienen. Kortom, wie maakt het verschil in jouw dorp? Morgen vroeg, vanaf 11 uur, kan iedereen in Gastel binnenlopen op het Sint-Cornelisplein om een praatje te maken en te vertellen waar hij of zij trots op is. Aanmelden is niet nodig. IVN Kranendonk en IVN Weert houden op maandag 19 oktober een zogeheten groene veerkrachtwandeling in het Weerterbos. Een groene veerkrachtwandeling is iets anders dan een reguliere IVN-wandeling, al dus bij de IVN-organisaties. De wandeling is vooral gericht op de helende werking van de natuur en het ondergaan van het hier en nu in een groene omgeving. De wandeling begint om 9 uur in het Perkersbos aan de Heugterweg nummer 2 in Nederweert en duurt ongeveer 2 uur. De afstand is 4,5 kilometer. De wandeling is voor iedereen die houdt van natuur, mentale gezondheid en een goede wandeling. Deelname is gratis, maar het aantal deelnemers is beperkt en daarom wordt u verzocht aan te melden voor de wandeling en dat kan via e-mail. De veerkrachtwandeling op maandag 19 oktober, 's morgens om 9 uur in het Weerterbos. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dommelen.

0: Billy J. Kramer en de Dakotas. Do you want to know a secret? Het is eigenlijk een Lennon en McCartney song, maar nooit door de Beatles een grote hit geworden, maar wel door deze jongens. En dat was leuk, uit de jaren 60 zo'n beetje. En we bedanken Hans van Groesen wederom voor de agendabericht hier bij Horizon op deze maandag de 12 oktober 2016. Nou, het weer is nog steeds niet verkeerd. En het redelijk warme weer komt ook weer terug, hè, midden van de week. We gaan weer naar een graad of 20, vanaf woensdag of zo.
1: Ja.
0: Nou, is het ook niet verkeerd buiten. Zonnetje schijnt lekker. Live Garrett. You kept me

We zijn een opname uit de gouden radiotijden. Was dat heel lang geleden, uit de jaren 50. Pat Boone uit O. Bernardine. En daarvoor gingen we de discotheek in met Live Garrett. And I was made for dancing. Nou, vooruit dan maar. Diana Ross, die stonden weer te springen. Nou, dat kan gebeuren. En het heet ook I'm Coming Out.

I'm Coming Out. Diana Ross was dat. Een van de vele solo-successen. Even kijken, dit wordt mijn laatste plaatje voor deze At Work op deze maandag, de 12 oktober 2026. We gaan op weg richting commercials en de nieuws van 12 uur. Door een high noon. High noon? High noon. Dit is Ramsey Lewis Trio, Wait in the Water. En dan gaan we de middag in met de muziek van de smaak. Van Zwaak, Peter Zwaak. Tot aan twee uur, dan is het tussenuur met Peter van Echt van 2 tot 3. Tussen 3 en 4 even een uurtje een non-stop. En dan vanaf 4 uur weer Echt van Echt met Peter van Echt. Dat loopt dan weer tot aan de klok van 6 uur en dan gaan we de avond in. En van de collega's hoor je verder hoe dat het er s'avonds uit gaat zien. Zo ver is het nog niet, want het zonnetje schijnt nog even genieten van deze maandag, toch? Ja, of je nou moet werken of niet, bedoel, ja. De zon schijnt toch gewoon, ja. Ja, maar ik werk binnen. Ja, dan gaat op tijd even naar buiten met een boterham eten. Zonneflauwekul maakt er iets moois van deze maandag tot morgen 10 uur dag.

Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Zwaarse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
6: Gisteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. En dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over. De metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen. Ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyad schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven. Honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog 1 dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hit.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
6: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
6: DAB+
7: en overal online.
6: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident, dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Zij krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyad aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyad. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 november, september niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in 2 richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkel en Schaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ANWB-automaatje. Ook kunnen ze na afloop een gratis OV-probeerkaart met reistegoed aanvragen. Daarmee kan je zelf ervaren hoe het is om met een buurtbus of gewone bus te reizen. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 19 oktober van 10 tot 12 uur in ons Dommelsplekske in Dommelen. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht en het kan via de website van Bibliotheek de Kempen. De afdelingen van IVN Heeseleende en Als de Zomer organiseren zondag 18 oktober een paddenstoelenwandeling bij het crematorium in Heesen. De natuurgidsen nemen jong en oud mee op zoek naar verschillende soorten paddenstoelen. Het bos rondom het crematorium staat bekend om de vele soorten paddenstoelen. En tijdens een wandeling vertellen de gidsen meer over de paddenstoelen en hun functie in de natuur. De wandeling begint om 1:30 voor kinderen en voor volwassenen om 14:00 vanaf de parkeerplaats bij het crematorium. Die wandeling duurt ongeveer 14:00, deelname is gratis. Een tip van de organisatoren voor kinderen: neem een spiegeltje mee, dan kan je ook de onderkant van een paddenstoel bekijken. Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveld safari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Klok van Rietveld, het plantsoen in het park van Mien Ruys en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg. Het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en het koop je vooraf bij het ticketshop van het Cultuurhuis in Bergrijk. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Prestatie.

0: zwaarse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
1: DAB+,
2: en overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkiewicz benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede middag en van harte welkom bij alweer het allereerste nieuwe tussenuur van deze nieuwe werkweek. Hebben we maandag 12 oktober op de kalender. Bedanken wij nog Peter Swaak voor het voorafgaande, de muziek in zijn programma. De smaak van Swaak. We kwamen er even niet uit. Nu al, en dan moeten we nog beginnen. Leuk dat je luistert. Dit is Matthias Reim.

0: beetje meezingen met de muziek van Matthias Reim. Verdammt, ik lief dich. Het tussenuur. We doen dit programma elke werkdag van maandag tot en met vrijdag tussen 2 en 3 uur. En heeft u een leuke suggestie voor mij, laat het mij weten. Doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl.
1: Radio Horizon.

Muziek van Kim Wilde. 15 over 2, You Keep Me Hanging On. De IVN-afdelingen van Heze Leende en Asten Zomeren organiseren zondag 18 oktober een paddenstoelenwandeling bij crematorium Heze. Natuurgidsen nemen jong en oud mee op zoek naar verschillende soorten paddenstoelen. De wandeling start voor kinderen om 1:30 en voor volwassenen om 2:00 vanaf de parkeerplaats bij het crematorium. En de wandeling die duurt ongeveer 2 uurtjes en de deelname die is gratis. Het bos rondom het crematorium staat bekend om de vele soorten aan paddenstoelen. Tijdens de wandeling vertellen de natuurgidsen meer over de paddenstoelen en hun functie in de natuur.

vanochtend in het ochtendprogramma Simpel Simons hebben we ook al gesproken over de snelheid waarmee het weekend vaak voorbij gaat. Maar laten we in ieder geval wel hopen dat het weekend naar uw zin is geweest. Hadden wij de Golden Earring met Weekend Love. De pompoendagen staan weer voor de deur van zaterdag 17 tot en met zondag 25 oktober. Oftewel tijdens de herfstvakantie is er weer van alles te doen en te beleven in zowel Museum Klok en Peel als het centrum van Asten. En het thema dit jaar van de pompoendagen zijn de betoverende tuinen. Dus ga er maar eens naartoe. Hartstikke leuk om te zien. De nieuwe van Taylor Swift en Patient Zero.

Ziek idee hadden wij Don Rosenbaum en Swimming in Too Deep Water. Ja, binnenkort dan komt er weer een einde aan de zomertijd. In de nacht van zaterdag 24 oktober op zondag 25 oktober gaat de klok om 3 uur 's nachts 1 uur achteruit naar 2 uur.

0: toch altijd wel een beetje een gedoe te zijn. Hoe zit dat nou eigenlijk met die zomertijd en die wintertijd? Nou, je kunt het heel gemakkelijk onthouden. De zomertijd, dat betekent dat we het voorjaar ingaan. Dus dan gaat de klok een uurtje vooruit. En in het najaar, wanneer we de wintertijd ingaan, gaan we de klok weer een uurtje terugzetten. Nou, makkelijker kunnen we het niet maken. Chair hadden we met If I Could Turn Back Time.
1: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: route, de smokkelroute, is genomineerd voor de Belgische Limburg Visit Award in de categorie wandel, fiets of waterbeleving. De smokkelroute is een, let op, grensoverschrijdende fietsroute van ongeveer 44 kilometer door het historische smokkelgebied van Kranendonk en Hamond-Achel. Oh yeah!
1: Horizon! Het nieuws van bij ons.

hadden wij The Cure met Close to Me. Het is bijna 15 minuten voor 3 geworden op deze maandagmiddag. In augustus volgend jaar, 2027, we kijken iets verder dan onze neus lang is. Is het exact 50 jaar geleden dat de grootste entertainer aller tijden, Elvis Presley, overleed. En wereldwijd zullen fans hierbij stilstaan. En voor de Elvis Matter Band is dit het moment om een bijzondere en onvergetelijke reis te gaan organiseren. Er is nog iets bijzonders. Op 21 augustus 2027 staat Bouke met de Elvis Matter Band op het podium van het Westgate Las Vegas Resort en Casino. De legendarische showroom waar Elvis Presley tussen 1969 en 1976 meer dan 600 uitverkochte shows gaf. Afgelopen zaterdag waren ze in Zomeren. Bouke met de Elvis Matter Band. En hij zong ook deze plaat.

Een indrukwekkend nummer, deze Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. Ja, het is een stille strijd, maar wel een hele fanatieke strijd. Wie krijgt de meeste tegels uit de tuin? In de NK Tegelwippen heeft Kranendonk zich inmiddels naar de 5e plaats gewrikt in het klassement voor kleine gemeenten. Met ruim 17.600 gewipte tegels. Dat zijn er zo'n 815 per 1000 inwoners. En daarmee is de gemeente koploper van de gehele Kempen. En wie nog mee wil doen, het kan. Ze krijgen trouwens aanstaande woensdag een helpende hand toegereikt. Want dan rijdt namelijk ook de gratis tegeltaxi rond in die regio. Dit is muziek van Glenn Frey en You Belong to the City.

Vanmiddag om 4 uur zijn we er uiteraard ook weer met een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt. Tussen 6 en 7 uur kunt u in ieder geval luisteren naar de muziek in het programma Knooppunt Leenrijden met Frans van Dam. En dan hebben we op de maandag natuurlijk altijd de maandageditie van Horizon Verbreed met Erik van Morsel. Dus lekker blijven luisteren. Hadden wij Glenn Frey en You Belong to the City. In ieder geval voor het luisteren naar dit tussenuur. Morgen doen we uiteraard weer een nieuwe. Nog een hele fijne middag. Maak er iets leuks van op deze maandag. En dan nogmaals, straks om 4 uur dan melden we ons weer voor een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt. En daarin nemen we u mee tot 6 uur. Tot later. Is dit nog ABBA en SOS?

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Even wat ruimte nodig?
4: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
3: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend en daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: De statie van

0: adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkiewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer. Het is zacht met veel zon. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag valt soms wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Altijd zijn daar nog maar 2 rijstroken open. De politie doet onderzoek naar de toedracht. En daarom kun je maar beter omrijden via Zevenbergen en de Haringvlietbrug richting Rotterdam. Pak je de A17 verder over de A59 en over de Haringvlietbrug. Die ligt in de A29. Op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam bij Oud-Beijerland wel een kwartier vertraging. A73 Maasbracht-Nijmegen bij Moldau weer 6 kilometer file vanaf Hapstik 20 minuten oponthoud. En 40 minuten vertraging op de N217 Dordrecht-Spijkenissen voor de aansluiting met de A29 9 kilometer file. Heeft natuurlijk weer te maken met het ongeluk op de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

en Take Me Back. En onze Max die heeft het gisteren ook goed gedaan. Hè? Hij kan Singapore op zijn naam op zijn bingo-kaart bijschrijven, als het ware. De IVN-afdelingen van Heze Leende en Asten en Zomeren organiseren zondag 18 oktober een paddenstoelwandeling bij Crematorium Heze. Natuurgidsen nemen jong en oud mee op zoek naar verschillende soorten paddenstoelen. De wandeling start voor kinderen om 1:30 en voor volwassenen om 2:00 vanaf de parkeerplaatsen bij het crematorium. En de wandeling duurt ongeveer 2:00 en de deelname is gratis. Het bos rondom het crematorium staat bekend om de vele soorten aan paddenstoelen. En tijdens de wandeling vertellen de natuurgidsen meer over de paddenstoelen en hun functie ook in de natuur. En voor kinderen hebben de organisatoren nog een hele goede tip ook. Neem een spiegeltje mee om ook de onderkant van de paddenstoelen te kunnen bekijken. Dit is Brian Adams en Run to You.

Freddy Poleri in het programma. Echt en echt op deze maandag hadden wij Absolute. De pompoendagen die staan weer voor de deur. Van zaterdag 17 tot en met zondag 25 oktober. Oftewel tijdens de herfstvakantie die er weer aan staat te komen. Is er weer van alles te doen en ook te beleven in zowel Museum Klok en Peel als in het centrum van Asten. En het thema dit jaar is Betoverende Tuin.

blijft leuk, hè? Deze mooie zomerplaat van afgelopen zomer. DJ Goya, Jason Derulo en Melody. En je hoorde Michiko. Het is 5 minuten voor half 5 geworden. I was made for loving you. Dit is Kiss.

Voor- en nadelen, hoe de leden van KISS eruit zagen. Het sminken was natuurlijk altijd een hele hoop werk. Maar ja, aan de andere kant, hè, als je dan op maandag gewoon door de straat loopt, niemand die je dan herkent, hadden wij KISS en I Was Made For Loving You.

Mike and the Mechanics en Over My Shoulder. De gemeente Valkenswaard voert op 17 en 18 oktober asfaltonderhoud uit aan de Vest op het bedrijventerrein De Schaapsloop. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7 uur in de ochtend en 7 uur in de avond. De Vest wordt dan in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. Vanaf de rotonde met de Europalaan tot aan de bocht bij de John F. Kennedylaan. De kruising met de Zeelberg die blijft uiteindelijk wel open voor het verkeer. Ja, ken je deze nog? Waren we eigenlijk een beetje vergeten? Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent 24 uur per dag hier bij Radio Horizon. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons, hè? Doe het via info@rtvhorizon.nl.

0: was een gelegenheidsduo van deze Nederlandse zangers, namelijk Waylon en Jan Smit. En je hoorde Tussen jou en mij. De allerhoogste tijd voor de Horizon Agenda.
1: Horizon Agenda.
2: In het uitvaartcentrum van Van der Stappen in Budel wordt een gratis informatieavond gehouden over het omgaan van verlies en rouw. Tijdens een rouwproces kan het lastig zijn houvast te vinden. Ook goed bedoelde adviezen uit de omgeving sluiten niet altijd aan bij wat iemand nodig heeft. Daarom is het belangrijk om de tijd en ruimte te nemen voor een rouwproces. Jeanne van Mierlo, rouw- en traumaopleider en therapeut, vertelt die avond over wat mensen kunnen tegenkomen tijdens een rouwproces. Ook worden verschillende handvatten besproken die kunnen helpen met het omgaan van verlies. Er is gelegenheid om vragen te stellen en deelnemers kunnen hun persoonlijke verhaal delen. Na afloop is er ook gelegenheid om persoonlijk vragen te stellen. De informatieavond vindt plaats in het uitvaartcentrum aan de Kleinschoterweg 2A in Budel op woensdag 21 oktober van 7:30 tot 9:30. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via e-mail of telefonisch via 0495 430 260. Vrijdag 30 oktober organiseert Bibliotheek Budel een kindercollege over kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Andrea Driessen, leesmediaconsulent en historica, vertelt over het leven van kinderen in oorlogstijd. Tijdens het kindercollege gaat het over kinderen die in deze periode opgroeiden. Hun leven leek op sommige punten op dat van kinderen nu. Ze gingen naar school, speelden met vriendjes en hadden plannen voor de toekomst. Door de oorlog kregen ze echter ook te maken met gevaar, onzekerheid en tekorten. Sommige kinderen moesten vluchten of onderduiken, andere kinderen verloren familieleden of vrienden. Tijdens het kindercollege krijgen deelnemers dagboeken, filmpjes en verhalen te zien. Zo wordt verteld hoe het was om als kind in oorlogstijd te leven in Brabant, de Kempen en andere delen van Nederland. Het kindercollege vindt plaats vrijdag 30 oktober van 3 tot 4:15 in Bibliotheek Budel en de deelname is gratis. Aanmelden kan via de agenda op bibliotheekkempen.nl. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. Tot zover het blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Peter van Echt.
4: Echt van Echt.

Het festival GLOW 2026 komt er weer aan. De plek voor ontmoeting, interactie en verbinding tussen mens, technologie en omgeving. Van 7 tot en met 14 november stroomt lichtkunst weer door Eindhoven. Oorschot, Best, Veldhoven, Helmond en Lieshout. En de regio die ligt op en jij bent uitgenodigd in ieder geval om te komen kijken. En ook het Philips Stadion vormt voor het eerst sinds jaren weer een officieel decor voor dit festival. Er wordt namelijk een spectaculaire 15 minuten durende licht- en droneshow georganiseerd, genaamd The Breeding Collective.

van het album The Seventh One. In Nederland goed voor een top 20 notering. Het nummer gaat over een journalist die in Zuid-Afrika een meisje ontmoet en zich daarover haar ontfermt, als het ware. In het kort, de plaat en zijn verhaal. Hadden wij Toto. En alle berichten die je voorbij hebt horen komen in de Horizon Agenda, je weet het, hè, je kunt ze ten alle tijde nalezen op onze website www.rtvhorizon.nl. De nieuwe van

0: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
7: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: Gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkewitsch, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkewitsch noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, in de middag wat lichte regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een drukke spits, ook in het zuiden van het land, 260 kilometer bij elkaar. Kapotte auto op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven bij Maastricht Airport. 8 kilometer file en een half uur vertraging daar. Kwartier vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij afrit Kerkdriel. Dan naar de A16 Breda-Rotterdam na een ongeluk eerder vanmiddag. Bij knooppunt Ridderkerk 20 kilometer file vanaf knooppunt Zonzeel, meer dan een uur vertraging. Er zijn dan ook maar 2 rijstroken open. Omrijden doe je via de Haringvlietbrug over de A17, de A59. En de A29. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij Oud-Beijerland wel een kwartier vertraging. De A50 Eindhoven-Os bij Sint-Oederode 10 minuten oponthoud. Een kwartiertje vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel, want er staat een kapotte auto daar. 7 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch bij Alfred Heusden. En een kwartier vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar Os bij Os-Oost. Ook wat vertraging op de N2 bij Eindhoven. Vanuit Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Leenderheide 5 kilometer file vanaf knooppunt De Hocht. Een kwartier tijdsverlies.
4: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

Ja, uiteindelijk was deze maandag toch nog best wel een aardige dag. Met temperaturen die zo'n beetje opgelopen zijn tot een graadje of 18 hier bij ons in de regio. Hadden wij Bruce Springsteen en Glory Days. Hebben wij een klein overzichtje hoe het zit met het weer voor de komende week? Kunnen we dat snel even regelen? Ah, valt reuze mee. Morgen wat meer kans op regen dan voor de rest van de week. Mwah, ziet het er best aardig uit. Goedemiddag en welkom.

0: afgelopen zaterdag een leuke zaterdag gehad in Zomeren in de Ruchten. Daar traden een drietal coverbands op. De coverband van Earth, Wind and Fire. Michael Jackson was er ook. Vandaar deze plaat Michael Jackson en Beat It. Maar met kop en schouders stak hij er toch wel weer bovenuit. Bouke met de Elvis Matters Band die trad daar ook op in Zomeren. Ja, en er staat natuurlijk wel iets heel speciaals te gebeuren. Op 21 augustus van het volgende jaar, 2027, staat Bouke met de Elvis Matters Band op het podium van het Westgate Las Vegas Resort en Casino. De legendarische showroom waar Elvis Presley tussen 1969 en 1976 meer dan 600 uitverkochte shows gaf. Wat een kroon op hun werk.
1: De

21 augustus 2027, dus Bauke met de Elvis Matters Band in Las Vegas. En ze hebben wat voor je geregeld. Je kunt mee. Kijk maar eens op de website. Je moet er wel wat voor over hebben, maar je hebt een georganiseerde reis. En je kunt het allemaal meemaken daar. Ik twijfel nog heel erg. Je hebt drie opties. Een goedkopere optie, een iets duurdere optie en de allerduurste,

Uit het grote jongerenonderzoek 2026 van Mediahuis en Mediatest blijkt dat jongeren tussen de 15 en 35 jaar steeds meer behoefte hebben aan rust en minder digitale prikkels. Maar ja, tegelijkertijd brengen jongeren gemiddeld nog 5,3 uur per dag door op hun mobiele telefoon. Eén camper vroeg in Valkenswaard naar het telefoongebruik en social media gebruik van jongeren. En uit onderzoek blijkt dat 39% van de jongeren vindt dat het beter was geweest als social media nooit was uitgevonden. Eén camper ging in Valkenswaard de straat op en vroeg aan jongeren hoe zij zelf omgaan met social media en hun telefoongebruik. Je kunt het filmpje bekijken op Eén Camper, YouTube, via YouTube.

Ze speelde in Nederland in Den Haag destijds. Alweer jaren geleden trouwens. De hoofdrol in de musical We Will Rock You van Queen. En daarvoor woonde ze ook enige tijd in Nederland. Ze vond het zelfs zo leuk dat ze het enige tijd overwegen had, heeft, om misschien te blijven wonen. Ik weet niet of dat uiteindelijk gebeurd is. Anastasia, you're the I'm out of love. Dit is David Bowie.

Selena Gomez en Lose You to Love Me. De gemeente Hezenleden die heeft een vrachtwagenverbod ingesteld... op de parkeerplaats van het Leenderbos aan het Strijperpad in Leende. Vrachtwagens parkeerden daar namelijk regelmatig... en dat zorgde voor overlast en voor gevaarlijke situaties voor de voetgangers. De parkeerplaats is bedoeld voor bezoekers van het Leenderbos... en niet voor vrachtverkeer. Toch stonden er geregeld vrachtwagens. En een aantal keer reed een vrachtwagen zich vast... waardoor andere auto's de parkeerplaats niet meer op of af konden. Staatsbosbeheer is eigenaar van de parkeerplaats en heeft de gemeente om het verbod gevraagd. En de politie Oost-Brabant heeft daarop positief geadviseerd over deze maatregel. En bij de ingang van de parkeerplaats komt een verkeersbord dat vrachtwagens uiteindelijk de toegang zal

0: Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkelen, Schaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ANWB-automaatje. Ook kunnen ze na afloop een gratis OV-probeerkaart met reistegoed aanvragen. Daarmee kan je zelf ervaren hoe het is om met een buurtbus of gewone bus te reizen. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 19 oktober van 10 tot 12 uur in ons Dommels plekske in Dommelen. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht. En dat kan via de website van Bibliotheek de Kempen. De afdelingen van IVN Heezeleende en Als de Zomer organiseren zondag 18 oktober een paddenstoelenwandeling bij het crematorium in Heezen. De natuurgidsen nemen jong en oud mee op zoek naar verschillende soorten paddenstoelen. Het bos rondom het crematorium staat bekend om de vele soorten paddenstoelen. En tijdens een wandeling vertellen de gidsen meer over de paddenstoelen en hun functie in de natuur. De wandeling begint om 1:30 voor kinderen en voor volwassenen om 14:00 vanaf de parkeerplaats bij het crematorium. Die wandeling duurt ongeveer 14:00, deelname is gratis. Een tip van de organisatoren voor kinderen: neem een spiegeltje mee, dan kan je ook de onderkant van een paddenstoel bekijken. Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveld safari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Klok van Rietveld, het plantsoen in het park van Mien Ruys en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg, het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en het koop je vooraf bij het ticketshop van het Cultuurhuis in Bergrijk. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.
3: Radio Horizon. Let's go.

Ryan en Voyage, Voyage. En vroeger hadden haar ouders een café in Te Senderlo. Ligt niet zo heel erg ver over de grens. Café De Oude Post. Ik weet niet of het café nog bestaat, maar daar is het ooit eigenlijk allemaal begonnen voor Kate Ryan. Ze zong daar bijvoorbeeld liedjes Sandra Kim, dat was het inderdaad. Hey, bedankt voor het luisteren naar deze Echt van Echt. Nog een hele mooie maandag en zometeen heel veel plezier met Knooppunt Leenderheide. Tot morgen vroeg om 7 uur.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13-weken-echo. Het experiment met de echo om aangeboren afwijkingen op te sporen wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13-weken-echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaagsgeraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land worden de files langzaamaan wat korter, maar nog fikse vertraging op sommige plaatsen. Zo'n 240 kilometer nog bij elkaar. Ging mis op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven bij Maastricht Airport. 9 kilometer file en een uur vertraging daar. Linkerrijstrook is dicht. Richting Eindhoven rij je om via Heerlen over de A79 en de A76. Linkerrijstrook van de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht is ook dicht bij Zaltbommel. Daar staat een kapotte auto op. 14 kilometer file en een half uur vertraging bij Zaltbommel. Half uur tijdsverlies op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Voor knooppunt Sabina, 4 kilometer file. Dan de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. De kop van 24 kilometer file. Vanaf Breda moet je rekening houden met meer dan een uur vertraging. Er zijn maar twee rijstroken open bij knooppunt Ridderkerk. Omrijden doe je via de Haringvlietbrug. Die ligt in de A29. We zagen ook al de vertraging op de A4 daardoor. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Een half uur tijdsverlies. En ook op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Nu 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp. 7 kilometer file. Ook daar was wat gebeurd op de weg. De bergingswerkzaamheden zijn afgerond en de weg is weer vrij. Verder nog vertraging op de A50 Eindhoven-Os. Bij Sint-Oederode kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. 40 minuten tijdsverlies. A67 Eindhoven-Venlo. 10 minuten vertraging bij afrit Panningen. Daar is na een ongeluk de linkerrijstrook dicht. En op de N3 Papendrecht-Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16. 20 minuten vertraging.
9: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 12 uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er was een flinke spits in het zuiden van het land. Daar is nog 100 kilometer van over. Op de A2 Belgische grens Eindhoven bij Maastricht Airport. Nasleep van een ongeluk. De weg is weer vrij. Maar er staat nog 11 kilometer file met dik een half uur vertraging. A4 Antwerpen Rotterdam. Een half uur vertraging tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. 4 kilometer file daar. De A16 is weer vrijgegeven vanuit Breda naar Rotterdam. Maar bij Zwijndrecht nog wel de kop van 20 kilometer langzaam rijdend verkeer met een uur oponthoud. 3 kwartier vertraging aansluiten op de A17. Vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. A27 Breda-Gorkum. 20 minuten vertraging bij Nieuwendijk. Kwartiertje op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam. Dan naar de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Sint-Oederode. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Half uur vertraging vanaf knooppunt Eckersweijer rijdt het langzaam. En op de A59 Os-Zierikzee voor knooppunt Sabina. 5 kilometer file en een half uur vertraging. Dan de A67 nog vanuit Eindhoven naar Venlo. Bij afrit Panningen een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en vertraging 20 minuten.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leendert.

staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt de economieverslaggever Aida Brands.
3: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
2: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld. En zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
4: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
2: Het weer, opklaringen, morgen in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits loopt op zijn eind. 60 kilometer file nog in onze regio. Kwartier vertraging op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Dat is na een ongeluk bij Maastricht Airport. De weg staat wel weer vrij. 10 minuten vertraging nog bij Dordrecht als je over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam rijdt. De andere kant op de A16. Dezelfde kant op de A16. Ook richting Rotterdam. 19 kilometer langzaam rijdend verkeer nog tussen Breda en Dordrecht Centrum met een half uur vertraging. A27 Breda-Gorkum. 10 minuten extra bij industriegebied Avelingen. 10 minuten vertraging op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij Numansdorp. En 10 minuten vertraging nog op de A67. Vanuit Eindhoven naar Venlo wordt langzaam gereden over 3 kilometer tussen Asten en afrit Liesel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ah, het is druk op de weg, mocht je in de auto zitten. Heel veel sterkte, maar één ding. Je kunt lekker luisteren naar Horizon. Tot 9 uur zijn we bij je met Horizon Verbreed. Laat het lekker aanstaan.

0: Fijne muziek uit het einde van de jaren 80. Wij draaiden Poco en Call It Love. Inmiddels 8,5 minuut over de klok van 7 uur, tenminste bijna. Welkom!
1: Horizon verbreed. Erik van Morsel. Tot 9 uur op Radio Horizon.
0: Ja, inderdaad. Tot 9 uur zijn we weer bij je met een nieuwe editie van Horizon verbreed. En het is maandag, dus tijd voor live-opnames. Dit keer van Rowan Heze en U2 in Life is Life. We hebben muziek die je niet kent. Een redelijk onbekende track. Een klein hintje van Duran Duran. Oude meuk is ook leuk uit de jaren 60s, 70s en 80s. Lekkere oude muziek. En ook weer een nieuwe editie van Erik zonder C met K. Waarin we dus op zoek gaan naar het origineel van een bekende hit. Dit keer deze van Swing Out Sister. Am I the same girl?

gastreizer 2010, toen ze gevraagd werd om de nieuwe titelsong van de 23ste James Bond film te maken. En dat deed ze. Twee jaar later scoorde ze een hele grote hit mee. Adele en Skyfall. En daarvoor Han van Eyck en Leef. Ik zo dadelijk Pepsi en Shirley voor je. Achtergrondkoortje van Wham, ooit in de jaren 80. Maar ook solo met z'n tweetjes succesvol. Hard Eyck komt eraan. Nu Bruno Mars, dames en heren. Lekker.

De dames die ooit in het achtergrondkoortje zaten. Van Wham, Pepsi en Shirley hoorde je. En heartache. Het is bijna 5 minuten voor 7:30. Het is maandagavond en dus tijd voor een plaatje wat je waarschijnlijk niet kent. Krijgt allemaal hits hier voorgeschoten natuurlijk bij Horizon. Maar zo af en toe even een vreemde eend in de bijt. Ik heb hier een album voor me liggen, een LP uit de jaren 80. Notorious van Duran Duran. Denk die 86 om precies te zijn. En op dat album stonden 3 hits. Notorious en Skin Trade. En dat andere kleine hitje gaan we voor je draaien. Van het album Notorious.

0: van het album Notorious. Ja, niet-ei-presidenten. Dat was Duran Duran, dames en heren. Muziek die je niet kent, hè. Iedere maandagavond draaien we lekkere track. Gewoon eentje die je waarschijnlijk misschien nog nooit gehoord hebt, of in ieder geval niet meer zo vaak op de radio. Die komt dan voorbij. Het is een half minuut voor 7:30. Je luistert naar Radio Horizon. Het is Horizon verbreed met weer en verkeer. Vanavond en vannacht kans op buien. Het kwik daalt de komende uren tot een graad of 11. Morgen zacht, maar wel bewolkt. In de ochtend kan het wederom gaan regenen. Middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. En woensdag en donderdag is het dan weer droog en kan het een graad of 18 en 19 worden. In de nachten deze week is het een graad of 10.
1: Radio Horizon verkeersupdate.
0: Ah, zojuist net na de klok van 7 uur in het ANWB verkeersinformatieblokje natuurlijk heel veel files. Maar wat opvalt, niet direct in onze regio. Dus dat is wel fijn. Ik zeg, dan zijn we snel klaar. Doorrijden maar.
1: Dit is Horizon.
2: Erik van Moorsel.

0: lekker jaren 80 soundje. Sounds like a melody. Elfenville hoorde je. En daarvoor kleine jongen. André Hazes. De vader van, hè? De vader van. Ja, vroeger was het gewoon André Hazes. Daarna kwam de zoon van. En nu is het eigenlijk de vader van. Nou, oh, dit is wel een fijn duidelijk einde. Nou weten we ook dat het afgelopen is.
1: Je had erbij moeten zijn. Life is Life.
0: Ah, oh, deze is goed bij Elfenville. Hey, dames en heren, jongens en meisjes, het is tijd voor Life is Life. Dus tijd voor live opnames uit het rijke archief van Radio Horizon. Ik heb er weer twee voor je gevonden. Zodat ik U2 en New Year's Day. Het is een beetje vroeg, maar ach, kan mij het schelen. In de live-uitvoering dan, hè. En nu eerst in het voorprogramma, Rauwenezen en de Piel in Brand.

0: You Too. En New Year's Day in de live-uitvoering. En daarvoor Rauwenaise. En de Piel en Brand. Ook in de live-uitvoering. Allemaal in het kader van Live is Live. Volgende week maandag weer een hele nieuwe editie.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: dat is het voordeel van het najaar, hè? Als het lekker donker is.
1: Als het einde komt.
0: Klinken deze plaatjes veel lekkerder.
1: Mag ik dan bij jou?
0: Vind ik tenminste.
2: Ja.
1: Als het einde komt. En als ik dan alleen ben. Mag ik dan bij jou?
0: Claudia de Breij, mag ik dan bij jou? Craig David, Walking Away. En daarvoor Meteor. En Nooduitgang. Hey, een mededeling van huishoudelijke aard.

zo is dat. NOS Nieuws zit er aan te komen. Daarna het tweede uur van Horizon verbreed. Dus laat hem lekker aanstaan hier op Horizon. Laatste voor dit uur, Douwe Bob. Weer zo'n mooie. Note to self. I can still see

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
3: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
2: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
4: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
2: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer, vannacht een graad of 10, morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen en het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ah, morgen problemen bij de AH, misschien wel lege schappen. Vraag ik me toch af, hoeveel mensen zijn er vandaag nog even gaan hamsteren? Ja, hamsteren!

20 jaar geleden, hoog in de hitparade. Sterker nog, was volgens mij gewoon de nummer 1 hit. Lucy Silva samen met Marco Borsato. Every time I think of you. Het met half zingend Nederland al gedaan natuurlijk, hè? Muziek aangesproken, Marco. Maar hij deed het dus ook met de Engelse Lucy Silvas. En daarvoor ABBA en de Dancing Queen. Ja, 11 minuten over de klok van 8 uur. Welkom, dames en heren, jongens en meisjes, katjes, hondjes, iedereen die luisteren wil. 2 uur van Horizon Verbreed. Tot 9 uur ben ik bij je. Laat hem lekker aanstaan hier op Radio Horizon.

tegenwoordig worden relaties beëindigd met een WhatsAppje. Vroeger niet. Nee, dan maakte hij gewoon een plaat. Tenminste, in het geval van Xander de Buissonnier. Het was Het is over uit de tijd van Volumia, dames en heren. Ah, het is weer tijd voor oude meuk. Lekkere oude muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Ik heb zo dadelijk Who'll Stop the Rain van de Creedence Clearwater Revival voor je uit 1970. Daarvoor Louis Armstrong, twee keer in hit, 67 en 88. What a Wonderful World. En nu eerst in het rijtje van fijne plaatjes van 3. Bloem uit 1980. Even uit.

regen voorspeld voor vanavond, dus ik durf dit wel aan. Creedence Clearwater Revival, Who Stopped the Rain uit 1970 daarvoor. Louis Armstrong uit 67 en 88, twee keer een hit. What a Wonderful World, wat een mooi plaatje. En daar weer voor Bloom uit 1980. En even aan mijn moeder vragen, allemaal in het kader van Oude Meuk is ook leuk.

Sarah Carlisle en Leave a Light On. En daarvoor The Killers en Human. Vanavond en vannacht kans op buien. Pik daalt de komende uren tot een graad of 11. Morgen zacht, maar wel bewolkt. In de ochtend mogelijk weer regen. Middagtemperatuur ligt dan rond de 18 graden. Tenminste, morgenmiddag. Nou, Eros Ramazzotti nu.

2017 wonnen ze de Italiaanse versie van X-Factor. Oh nee, ze werden tweede dat jaar. Ja, maar tweede kun je ook doorbreken. En in 2021 wonnen ze uiteindelijk wel het Eurovisie Songfestival. Maneskin. En The Loneliest. Daarvoor Als Je Wint, Heini Vrienden en Herman Brood. En daarvoor Un Emotione Per Sempre. Dat was Eros Ramazzotti. Het is weer tijd voor Erik zonder C met K, waarin we op zoek gaan naar het origineel van een bekende hit. Hij ligt er weer klaar voor, het vergrootglas. De speurtocht naar het muziek-DNA. We gaan op zoek dus naar het origineel van een grote hit. Dit keer Am I the Same Girl van Swing Out Sister. Swing Out Sister met Am I the Same Girl, een hit in 1992. Maar van wie was het origineel? Dat is de vraag die we gaan beantwoorden. Tenminste, gaan proberen te beantwoorden vanavond. Nou, daarvoor moeten we terug naar het einde van de jaren 60. Dusty Springfield stond er in 1969 in Engeland en Australië mee in de hitlijsten. The Same Girl van Dusty Springfield uit 1969. En toch was het niet deze Engelse zangeres die het voor het eerst opnam. Eerder dat jaar scoorde namelijk de Amerikaanse soulzangeres Barbara Acklin er in Canada en de Verenigde Staten een bescheiden hitje mee. Zij was het die de oerversie van Swing Out Sisters' Am I the Same Girl maakte.

0: pijnstiller.
1: De nieuwe hit van Suzanne en Freek, pijnstiller. Daarvoor de Commodores en Night Shift uit 1985. De plaat werd destijds opgedragen aan Marvin Gaye en Jackie Wilson. Die waren een jaar eerder overleden. En de eerste in het rijtje van drie, Barbara Acklin en Am I the Same Girl. Dat was natuurlijk het origineel van Swing Out Sisters grote hit uit het begin van de jaren 90, Am I the Same Girl. Hey, zo dadelijk, na de klok van 9 uur. Ja, dan is die er weer hoor. Erwin Klokgieters, dames en heren. Met een nieuwe La Villa Strangiato 2.0. Ik wens je heel veel plezier met hem. Ik ben er aanstaande maandag om 7 uur weer. En ik heb er nog eentje voor je. We gaan van Nederland naar Duitsland. Hier is Nena en In Meinem Leben. Fijne avond.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in. En daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
3: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work, and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
2: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
4: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
2: En het weer nog, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, luisteraars, een hele goede avond en welkom hier weer in La Villa Strangiato 2.0. Symfonische progressieve rock hier op RTV Horizon natuurlijk. En mijn dank gaat ook weer uit naar Erik, die net naar buiten loopt. Ja, goed. Hè? Ja, wat een begin, hè? Wat een begin weer. Een lekker lang nummer, maar wel mooi. Dat was het nummer Telefoon en is afkomstig van de band Life Science. En wie al langer luistert naar dit programma weet wie Life Science zijn natuurlijk. John Jong. En John heeft al eens een keer wat ingesproken, lang geleden nog voor Omroep Valkswaard. En ook daar hebben regelmatig muziek gedraaid van Life Science. Maar toch wil ik even bij stilstaan, want er is iets moois uit. En onder de titel Life Science Anthology is er een exclusieve limited edition CD en een 42-page hardbook ja, uitgebracht. En dan krijg je dus een soort remasters van de laatste twee albums. Plus daarbij nog onuitgebrachte track die er ook nog op staat. En die gaan we vanavond laten horen hier in de uitzending. Dan denk je van, nou, kan wel interessant zijn. Kijk even naar www.lifesciencemusic.co.uk. Ik herhaal www.lifesciencemusic.co.uk. .co.uk voor het exclusieve limited edition van Life Science. Pas uit ook, luisteraars. En wat ik al zei, met een boek erbij. 42-page hardbookboek. Life Science, the Anthology. Ja, en u hoort het telefoon. Goedenavond, en we hebben vanavond een aantal leuke dingen. We hebben onderaan, we kijken weer eens even terug naar Alexandra Zerner met Opus 1880. Echt een aanrader. We hebben nog een boodschap van Helmoet over zijn classic concert in Eindhoven. Laten we straks ook even horen. De EEB-band komt weer voorbij. App natuurlijk. Ja, we hebben nog meer. Ja, nog meer, veel meer leuke dingen. Dus blijf lekker luisteren, want we gaan gauw verder met de nieuwe album van Time's Up. Hier is When Tangential, als ik het goed uitspreek. Moments Have Passed. Hier is Time's Up.

Ja, de band Time's Up was dat. En van een nieuw album natuurlijk. Je hoort een heel mooi nummer, ja. Getiteld When Tangible Moments Have Passed. We gaan naar Alexandra Zerner. En ja, dan ga ik eventjes hier naar mijn tas toe. Want dan ga ik er even iets heel moois uithalen. En ik zal daar ook nog even een foto van plaatsen. Op internet, op de Facebookpagina, zo. Opus 1880... Dat is een dubbel CD-conceptalbum gecombineerd met een science fiction roman. Medegeschreven door Alexandra Zerner en Slav Djergvif, als ik het goed uitspreek. Het album bevatte 22 nummers. En is alweer enige tijd geleden uitgebracht door Alexandra Zerner. Inmiddels heeft ze, wat ik heb begrepen aan de vele berichten, eigenlijk weer een plaats gevonden waar ze tot rust kan komen. En weer een eigen huis, appartement, waar ze ook al haar instrumenten weer heeft geplaatst. En ze kan weer muziek maken, muziekles weer geven. En ik dacht van, nou, lijkt me eens leuk om eens wat weer te draaien van haar. Want heb je dit namelijk nog niet in huis, dan zou ik zeggen van, kijk even op haar website. Ze heeft een hele mooie website. En of via de Facebookpagina, dat kan natuurlijk ook. In ieder geval op haar website alexandrazerner.com. Ik heb ook een link geplaatst op de Facebook-site. Daar vind je meer informatie dus over Opus 1880. En dat is zeker de moeite waard. Wat krijg je dan? Een mooi geheel. Ik haal het hier even eventjes uit elkaar. We kunnen het even doornemen, wat je allemaal krijgt. In ieder geval een kaart. Een foto van haar erbij en een mooie kaart met een handtekening erop. Progon, schrijft ze ook. Verder dus het boek. En dat is eigenlijk een leuk boekje, luisteraars. Opus 1880 is ook de titel. En het is een soort science fiction verhaal. En het boekje telt, even kijken, spieken. Ja, het is eigenlijk een complete roman onderhand. Ja, 127 pagina's, dus je hebt wat te lezen. Hè? En daarbij natuurlijk een sticker zit erbij. Van Alexander Zerner van haar website. En natuurlijk in een mooi doosje gestoken. En de hoofdprijs waar het natuurlijk om gaat, is dan de cd. Mooi boekwerk. Soort digipak, maar dan wat langwerpig. Een uitklaptekst waar je ook nog een soort poster van kan maken. En daarbij zitten dan twee cd's met het complete Opus 1880. Alexandrazerner.com. Dus ik haal nog even www.alexandrazerner.com. En dan gaan we nu een stukje laten horen, luisteraars. Een deeltje daarvan, om toch een beetje een indruk te krijgen van dit conceptalbum. We beginnen met Letter to Nowhere. Daarna Diamond, moet ik zeggen. En The Missed Dance. En zang hierbij is Angel Wolf Black. Hier is Alexandra Zerner op gitaar met haar project Opus 18.

0: Ja, dat was hij dan, Alexandra Zerner en haar project is Opus 1880. En je hoorde ook nog Angel Wolf Black als zangeres op dit project. Drie nummers om een beetje een sfeer te proeven van dit hele mooie conceptalbum, luisteraars. Met erbij ja, gewoon een boek, hè, dus 120 bladzijden. Met het verhaal ook een keer helemaal in boek uitgewerkt, Opus 1880. Met dank aan Alexandra natuurlijk. We gaan gauw verder, want we hebben een leuke jingle ingesproken gekregen. Door niemand minder dan onze vriend Helmut Lotti. En hij komt in Eindhoven, luisteraars. Zullen we er even op terugkomen? Helmut Lotti Goes Classic 30 years anniversary. En daarmee viert de Belgische zanger Helmut Lotti terug met de nieuwe Lotti Goes Classic album. Het album is inmiddels alweer uit een tijdje. Een dubbel cd krijg je. Ook nog in boekvorm met LP daarbij. Op het eerste cd is natuurlijk de nieuwe nummers van Classic. En het tweede cd is een soort van best-of. En wil je nou hem zien en ja, je wil niet naar België gaan, dat kan. Maar ze komen hier lekker dichtbij. Dus in Eindhoven met de Golden Symphonic Orchestra. En dat is dan op donderdag 5 november. Dus nog een kleine maand te gaan. Donderdag 5 november, 8:15. In Eindhoven, in het muziekgebouw Eindhoven natuurlijk. Dus in de stad, hè, dus niet de stad Schouwburg, luisteraars. Niet dat je daar staat, dus echt in de stad vooraan, zeg maar, bij Stratumseind, bij het centrum. Daar is ook het muziekgebouw, in de Heuvelgalerie zit dat tegenwoordig. Dus als je daarin loopt, dan, ja, dan kan het niet missen. Dus MGE heet dat dus, www.mge.nl. Of helmutlotti.com, daar zijn ook de kaarten te vinden. Voor dit prachtoptreden dus in Eindhoven. Voor de laatste kaarten, ga nog eventjes kijken. En om een beetje ook in de sfeer te komen, gaan we twee nummers draaien. We beginnen met een stukje klassiek, Ode aan die Freude. En daarna When Love is Far Away. Maar als allereerst natuurlijk gaan wij starten met de jingle van Helmut. Speciaal voor RTV Horizon. En dan komen de twee nummers er meteen achteraan. Hier is Helmut Lotti.
1: Klassieke muziek. Om 30 jaar Helmut Lotti Goes Classic te vieren.
0: Sorry, we gaan hem even opnieuw doen, want ik had hem niet scherp gezet. Mijn excuses, we draaien hem gewoon even opnieuw. Eén moment, zo. En we gaan hem lekker opnieuw instarten. Even luisteren, even wachten. Oh, waar is hij? Ja, hier staat hij klaar voor u. Hier is hij dan, nog een keer. We gaan hem helemaal opnieuw laten horen. Helmut Lotti.
1: Helmut Lotti Goes Classic, nu op RTV Horizon. Op donderdag 5 november ben ik eindelijk terug in Nederland. Ik kom naar het muziekgebouw Eindhoven voor een onvergetelijke avond vol prachtige, oude en nieuwe klassieke muziek. Om 30 jaar Helmut Lotti Goes Classic te vieren met mijn Golden Symphonic Orchestra. Ik hoop dat jullie er ook bij zijn. Kaartjes vinden jullie op www.helmutlotti.com. Kom met een C. Maar alsjeblieft, kom met een K naar mijn jubileumconcert. Tot dan!

Helmut Lotti Goes Classic, nu op RTV Horizon. Op donderdag 5 november ben ik eindelijk terug in Nederland. Ik kom naar het Muziekgebouw Eindhoven voor een onvergetelijke avond vol prachtige, oude en nieuwe klassieke muziek om 30 jaar Helmut Lotti Goes Classic te vieren met mijn Golden Symphonic Orchestra. Ik hoop dat jullie er ook bij zijn. Kaartjes vinden jullie op www.helmutlotti.com. Kom met een C. Maar alsjeblieft, kom met een K naar mijn jubileumconcert. Tot dan!

0: When Love is Far Away. En daarvoor Ode aan de Rivode. Freude. Zaterdag. Niet zaterdag. Nee, natuurlijk. Donderdag 4 november. Dus in het MGE Muziekgebouw Eindhoven. Aanvang 7:45. Een avondvullend concert dus van Helmut Lottisch Goes Classic 30 Years. Ik zou zeggen, wees erbij. We gaan gauw verder met Steve Hackett en Steve Rodri van het nieuwe album The Roaring Waves. En ja, dit is ook een heel lekker nummer, luisteraars. Getiteld K129. Steve Rodri en Steve Hackett.
1: Dit is Horizon.
2: Erwin Klokgieters.

aanhanger van het nieuwe album The Roaring Waves was dat natuurlijk Steve Hackett samen met Steve Roddery. En die kennen wij natuurlijk weer van Marillion. En zij hebben samen eens de handen ineengestoken. Of de gitaar, kunnen we eigenlijk wel beter zeggen. En er is een meesterwerk uitgekomen. Ja, dus compleet instrumentaal, dat wel, maar wel mooi instrumentaal. Steve Hackett en Steve Roddery natuurlijk. The Roaring Waves. Na de klok van 10 uur zijn we natuurlijk daar weer terug. En dan hebben we nog wat van de appband. Pendragon komt nog voorbij. Nieuws over Mostly Autumn. En natuurlijk nieuws ook over Pendragon. We wisten al dat er een nieuw album aankwam. Maar inmiddels is ook de titel bekend van het nieuwe album. Dus daar kom ik dadelijk ook even op terug. Want de laatste kaarten, ik hoop dat er nog 15 kaarten zijn. Allemaal in het tweede uur dadelijk meer informatie hierover. En we gaan ook even verder met Heather Findy. We hebben klaarstaan voor u, May It Be. Want Heather komt naar Nederland toe. Ja, en Heather kennen we natuurlijk van Mostly Autumn heel vroeger. En laatst was ze ook nog te zien natuurlijk met Arjan Lucassen met het Arium project. Maar dit keer is ze dus samen met John Hackett. De John Hackett Band, en John is natuurlijk de broer van Steve. Ja, en John is voornamelijk fluit georiënteerd. En dat zal hij natuurlijk ook die avond gaan doen. Ze zijn 3 dagen komen ze dus hier in de omgeving, zullen we dan maar zeggen. Ja, omgeving. Ja, het was een stukje rijden, maar goed, dan krijg je ook wel wat. En we beginnen met de woensdag, want dan zijn ze te zien. Dat is woensdag 25 november, luisteraars, november dus. Ik had hier trouwens een berichtje van september staan. Dan ga ik dadelijk even aanpassen. In ieder geval november, 25 november dus in de Spirit of 66. Dat is in België. En dan gaan ze door 26 november naar Vinylcafé in Dorsten. Ja, dus Vinylcafé in Dorsten. Dat is in Duitsland, luisteraars. En hou het even in de gaten. En dan 27 november zijn ze, dat is op een vrijdag, dan te zien in de boerderij in Zoetermeer. Allemaal met Heather Findlay in het voorprogramma. Maar Heather doet ook mee met de John Hackett Band zelf. Op gitaar Nick Fletcher. Een hele goede gitarist. Die zal er ook bij zijn. Nou, tot de klok van 10 uur. Lekkere nummer van Heather Findlay. Hier is May It Be.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. De woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
3: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
2: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na 2 weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Thank you very much and welcome to the 1865. How are you doing?
1: Ja, how are you doing? We are doing good here. Thank you, App Band. Aaron Bennett was dat. En vorige week hadden we hier nog het uitgebreide interview met App Band. Wat we live hadden gedaan in het Vereinshuis in Waals. Ja, dat was alweer 2 weken geleden. En dat was een leuke avond dus met de leuke band, App Band. En ja, zo hebben we een keer even een lekkere nummer van gedraaid. Het nummer Reason van hun laatste album, getiteld The Mirror, luisteraars. Dus heb je interesse in het album, kijk even op de site van App, de Aaron Bennett Band of de App Band. En dan vind je veel en veel meer informatie over ja, wat ze allemaal uit hebben. Ivan, een mooie DVD is uit van een concert. 2 cd's en ze hebben nog een klein EP'tje uit. En in de vorige bands waar ze ook nog in hebben gespeeld. Dus ook daar is nog wel wat van te vinden. De App Band dus hier in La Villa Strandiata op RTV Horizon. Welkom alweer in het tweede uur. En we gaan er meteen mee in met Pendragon. Want vorige week was het laatste nieuws nog een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar voor het concert van Pendragon in de boerderij in Zoetermeer. Dus wees er snel bij. Wil je nog gaan? Ik dacht dat er nog 10 kaarten waren. En wat we inmiddels ook weten, en dat kunnen we ook bekendmaken. Ik wist het natuurlijk al, want we hadden het al eerder opgeroepen inderdaad. En dat er een nieuw album was ze mee bezig waren. Maar de titel was nog niet bekend en die is inmiddels ook bekend geworden. Pendragon keert in zijn 50ste jaar terug met het titel Go Your Way. En ja, dat houdt dus in eind september 2027 brengt Pendragon dus het 17e studioalbum uit en gaat dan ook weer op tournee om het album goed te promoten. Ook dan een show in de boerderij. Maar, luisteraars, maar ze zijn ook nu te zien in de boerderij en dat is op zondag 1 november. Dus wil je ze nog een keer zien, Pendragon, dan kan dat. Het zal een soort best-of set worden. 1 november dus in de boerderij Pendragon. Nou, en we hebben meteen een mooi live nummer klaarstaan. Hier is Pendragon met het live uitvoering. Ja, afkomstig van Out of Order Comes Chaos. Een recensie live opgenomen in ja, weer een aantal jaartjes terug. In ieder geval, hier is Pendragon met Ghosts.

Ja, ik kon het niet laten. Ik moest hem gewoon helemaal draaien, luisteraars. Want dit is natuurlijk zo, zo ontzettend mooi. En dan die prachtige gitaarsolo die erin komt. En de Green Eyed Angel kwam ook nog voorbij natuurlijk. U hoorde dus Ghost en dat ging heel mooi open op het stuk. Een deel dus van Not of This World, een van mijn favoriete Pendragon albums. En daar dus het stuk dus ook van Green Eyed Angel. Pendragon dus 1 november te zien in de boerderij in Zoetermeer. De laatste kaarten, maar nou zei ik nou met de laatste kaarten. Maar ik zat dus even te kijken, maar ja, het is al uitverkocht eigenlijk. Dus nog een paar dagen geleden waren de laatste kaarten. Misschien zijn net de laatste kaarten eruit gegaan. Wie weet. Hè? Ja, je weet het maar nooit. Dat mensen toch hebben gedacht van nou, ik ga nog even gauw een kaartje bestellen. Maar het is inmiddels helemaal uitverkocht. Dus Pendragon in Zoetermeer. Maar wees niet getreurd, ze komen met een nieuw album. In het 50ste jaar, dus Go Your Way. En dat is dan het 17e studioalbum van Pendragon. En daar gaan ze dan ook wel mee op tournee. Maar we moeten nog wel een jaartje wachten. September dus 2027. Pendragon dus met een nieuw album. En nou gaan wij door naar Mostly Autumn. Want ook zij komen naar Nederland toe. En dan wil ik toch eventjes meenemen. Want we gaan daar draaien. The Last Climb van het album Studio 3, Studio 2. Maar dus zaterdag 5 december zijn ze te zien op Poppodium Boerderij in Zoetermeer. En, ja, die moeten we zeker vermelden, zaterdag 3 april, dus een aantal maanden verder, komen ze ook weer naar Nederland. Want dan zijn ze dus te zien hier in Weert in de Bosuil. En dat is voor ons, ja, echt fijn, dichtbij. Weert dus de Bosuil, ja, maar eens een stukje verder de snelweg af richting Weert. En dan ben je al bij de Bosuil. Daar spelen ze dus voor de tweede of derde keer inmiddels, denk ik. De derde keer, ja, staan ze daar in de Bosuil. Dus Mostly Autumn en het nieuwe album komt er ook aan. Dit keer niet te bestellen via de voorinschrijving. Maar wel voorinschrijving rechtstreeks op de bekende sites zoals Amazon, Just for Kicks en nog een aantal sites. Nieuw album dus van Mostly Autumn komt er ook aan. Nou, wij hebben voor u klaarstaan van Studio 2. Hier is het hele mooie The Last Climb. Hier is Mostly Autumn.

Afkomstig van het album Studio 2 was dit dus Mostly Autumn met het hele mooie The Last Climb. En zoals ik al zei, te bewonderen dus in Weert, maar ook natuurlijk in boerderijen Zoetermeer. En zo daarvoor nog die vrijdag, dat was ik vergeten te vertellen, ook in The Spirit of 66 natuurlijk daarvoor. Dus 4 december op een vrijdag. Ja, en zondag nog in Enschede kun je er ook nog naartoe. Dat is 6 december, 3 dagen dus, Mostly Autumn. En nog even de titel, want die was ik eventjes vergeten te vermelden. Het nieuwe album dus zal onder de titel verschijnen Life in the Mirror. Dus het nieuwe album van Mostly Autumn verschijnt dus eind oktober. Dit keer niet in een limited edition dubbel CD uitvoering, maar gewoon gewoon puur op CD. En ze willen kijken van hoe het gaat als ze gewoon op een gewone winkelverkoopsite aanbieden. Hoe je dan meedoet in de charts. Dat is eigenlijk een beetje een test die ze willen gaan doen. Ik begrijp wel dat er later ook nog een LP van uitkomt van het nieuwe album. Dus van Mostly Autumn. Dus eind oktober verkrijgbaar. En dan zullen we natuurlijk ook draaien. Dus hier op La Villa Strangiato op RTV Horizon natuurlijk. We gaan gauw verder naar Amanda Lehman. Want zij is weer volop bezig met eigen werk. Maar staat nu de laatste dagen ook weer met Steve Hackett op het podium in Engeland. En toen dacht ik van, nou, dan kan ik er rustig een mooie plaat van draaien. Dit is van haar laatste album Innocence and Illusions. Het nummer, het openingsnummer trouwens ook. Who are the heroes? Hier is Amanda Lehman op La Villa Strangiato natuurlijk.

Amanda Leeman was dat met het hele mooie nummer. Who are the Heroes? Ja, afkomstig van het album Innocence and Illusion. We zijn aan de klok van 11 uur toe en we gaan er gauw uit met Christina Bojiva, impromptu, de zang, de toetsenist, de pianist uit Rusland. En dan zijn we de volgende week natuurlijk weer met meer La Villa Sandato. En dan gaan we de uitgebreide concertagenda eens behandelen met tips en weetjes uit de buurt. Ik bedank u voor het luisteren en we gaan lekker heel rustig gaan we de avond afsluiten. En dat doen we met Christina met een lekker piano. Tot de klok van 11 uur. En blijf nog even hangen, er komen nog een paar mooie nummers voorbij. Bedankt voor het luisteren en ik zou zeggen tot volgende week in La Villa Strangiato. Bedankt en tot ziens.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van €7.500 betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatsverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk €250.000 vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van €7.500. Het weer: opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan Republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. En ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Radio Horizon staat

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hit

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda-jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.